listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.

Live from the Core Stage, this is Damian Lazarus

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer BMW blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Simo!
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Krevel.
15: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
14: Krevel, leef beter.
16: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
17: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
18: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
18: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
21: Van plastic, metaal of drankkarton?
18: Dan mag het de zak in. Vostplus.
22: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
23: Hoera, ze zijn er weer.
24: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
23: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
25: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
26: Tomorrowland Winter.
25: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments
27: Listen.
25: Bring the mountains to life.
27: Put your hands in here right now.
25: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
27: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
25: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
28: People of Tomorrow, I'm Talkback, and you're listening to One World Radio in Belgium.
25: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Hugel.
29: Hugel on the way with this tune.
25: Frankie Rizzardo.
29: Shinjuku playing soon, but first is Ave.

0: Tridici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL. Laat ze zien je shine. Doe, doe, doe. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief!
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf?
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja!
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk!
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, nee, zeker niet. Gamma!
7: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Even bollen met Select.
10: Met BolSelect krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
15: 26% op spinazie. Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Hi, my name is Charlie. I'm from South Korea.
17: Hi, my name is An. I'm from Ottawa, Canada.
18: Hello, I'm Leroy from Belgium.
19: I'm Marco from Brazil.
20: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Miss Monique.
21: Miss Monique coming up on One World Radio. Teaming up with Robbie Williams.
20: Prosper
21: Clooney, Free Your Mind. It's been huge all summer long. Now Blondish and Stevie Appleton.

hold my hand. Warning. Tell me your secrets. Dance with me.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina. Ja aan je dromen.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
13: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
16: Sleep Life.
17: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
18: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
19: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
20: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
21: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
20: Ja.
21: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
20: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
21: Oef, dat is een pak van mijn hart.
20: Ja, schatje.
22: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
23: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
22: Krevel. Leef beter.
24: Mannekes.
25: Bompie.
24: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
25: Wat lief.
24: Bij Gamma krijgen we...
25: 25% korting op alle verf?
24: Oh, je weet het al.
25: Ja.
24: Oh, en wat gaan we doen dan?
25: Schilderen natuurlijk.
24: Oh ja, wij zijn niet zot, hè? Nee, zeker niet.
26: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
24: Gamma, jouw verfexpert.
27: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus 1, gratis.

0: One World Radio.
1: All is gone, back to yours. I've been fighting,

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. It's a sunweb
2: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg schat,
7: ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
10: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
11: I remember that my whole body was shaking. Be part of this story, that was unreal for me.
12: I'm proud because I feel I changed something in my life.
9: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
10: We Are Tomorrow. Now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
13: Hi, my name is Charlie. I'm from South Korea.
14: Hi, my name's An. I'm from Ottawa, Canada.
15: Hello, I'm Leroy from Belgium.
16: I'm Marshall from Brazil.
10: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix... Jada G
17: is back. This is Forever Now and it's on the way.
10: Another
17: Emily Warren and Silver Lines playing soon.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
11: Wat blief?
10: Bij Gamma krijgen we
12: 25% korting op alle verf.
10: Oh, je weet het al.
11: Ja, ja.
10: Oh, en wat gaan we doen dan?
11: Schilderen natuurlijk.
12: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
10: Nee, nee, zeker niet.
11: Gamma.
13: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
8: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
14: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
8: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
14: Ja, dat lukt niet.
8: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
15: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
16: Jij toch niet?
17: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
18: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
19: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragold appelen, win je thuis.
20: Peren.
19: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
20: Kom, we peren hem.
19: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Joehoe.
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
21: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
22: Hoe komt dat?
21: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
21: Wij maken uw keuken in België.
8: Ramen, deuren, veranda's.
9: Leinaars Aluminium.
23: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leinaars.be.
24: Hi, my name is Cedric from Canada.
25: I'm Anders, I come from Sweden.
26: Hi, I'm Rina, I'm from Chico, California. And I listen to One World Radio every morning. I love it.
27: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.
28: Hot since 82 on the way on One World Radio with this track, Time.
27: Fisher.
28: Rain with that big instrumental chorus. Love it.
27: And now, this is Sunny Federa.

0: laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
13: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
15: Tomorrowland Winter.
14: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages and unforgettable moments
16: Listen.
14: Bring the mountains to life.
16: Put your hands in here right now.
14: From March 20th to March 27th, 2027 in Alpe d'Huez, France.
16: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
14: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
17: People of tomorrow.
18: Hi, I'm Jamie. I'm from South Africa.
19: Rocky from Hong Kong.
17: Today, love tomorrow, unite forever.
14: Coming up in the mix, Topic.
20: Topic has new music. It plays for you soon. It's called Lucky Ones with Carte Blanche.
14: Tame Impala.
20: Tame Impala with Justice Never Ended. The Ramper remix is on the way, but first, here's Joel Corey and Whisper.

0: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
1: Het zijn nu de Crazy Days bij Medi-Market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kitwaybank.be.
3: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
8: Dat24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
9: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
8: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
10: Dat's 24.
11: Very few festival has the same feeling as Tomorrowland.
12: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
13: I remember that my whole body was shaking.
14: Be part of this story, that was unreal for me.
15: I'm proud because I feel I changed something in my life.
16: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
12: We Are Tomorrow, now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
17: People of Tomorrow, I'm UL. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
12: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Bedzo
18: with How Does It Feel?
12: Ina.
18: Ina and

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
6: Renault. Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
8: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
9: My name is Katie Major, I'm from Manchester. Let's go!
10: Forever. Coming up in the mix, fun.
11: Some great tunes, World Away later on. Gotta be cool. Coming up later on as well.
10: And now,
11: definitely one of the sounds of the summer, Falter. This is Trapped.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met strafakkortingen. Eggo Keukens.
9: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
17: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
16: Ja. Kom een keer kijken.
17: Amai. Oh, merci.
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
19: B-Bad.
18: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
20: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
21: Tomorrowland Winter.
20: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages and unforgettable moments
22: Listen.
20: Bring the mountains to life.
22: Put your hands in here right now.
20: From March 20th to March 27th, 2027 in Alpe d'Huez, France.
22: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
20: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
23: Hi, my name is Michelle. I'm from New Zealand.
24: My name is Rafael and I'm from Brazil.
25: Brandon from the United States.
21: Today, love tomorrow, unite forever.
20: Coming up in the mix, another.
26: We talk to you.
20: Oliver Heldens
26: with AEIOU together with Cryder.
20: And now, this is the Bowser.
26: We lose myself. Welcome to Around the World. Let the good vibes continue this Wednesday.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Yonagold appelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
2: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
9: Ook in mij?
8: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Hoera, ze zijn er weer.
12: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
11: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
10: Krevel.
13: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
10: Krevel. Leef beter.
14: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
15: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
14: Ja. Kom een keer kijken.
15: Amai. Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
16: B-Bad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
17: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: People of Tomorrow.
20: Hello, people of Tomorrowland. I am Ashutosh Walani from India.
21: Hi, this is Meenu from the Netherlands.
22: Coming up in the mix, Duke Dumont.
23: And Ain't No Game.
22: Blondish.
23: And Lovers on the Dance Floor.
22: And now, this is Frankie Rizzardo.
23: And Shinjuku in

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
0: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie. En van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
11: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Krevel.
19: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
18: Krevel. Leef beter.
20: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
21: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
20: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
21: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
20: Ramen, deuren, veranda's?
22: Reinaars Aluminium.
21: Vind je vakman op reinaars.be.
23: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtjebank.be.
24: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.be.
25: Yo, what's up everybody? It's the Belzaar. We're going on a European tour soon. So to give you guys a taste, we made a Tomorrowland friendship mix. Check it out, baby.
26: People of tomorrow.
27: I'm Temis, I'm from Paris.
28: My name is Jordan, I've come from England.
29: United through music with Adam Kay. Coming up in the mix.
30: Hey everyone, it's time to get on United through music. Stay with us, we've got lots to talk about.
29: Alesso.
30: Shout out to Camille, what a show. We have Alesso with One Republic on the way.
29: And now,
30: this is Meet Me in the Dark from A.

0: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
0: Hoera, ze zijn er weer.
2: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
0: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: De Simo!
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
8: Kruidvat. Altijd voordelig.
9: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
10: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
13: Wat blief?
12: Bij Gamma krijgen we
13: 25% korting op alle verf?
12: Oh, je weet het al.
13: Ja, ja.
12: Oh, en wat gaan we doen dan?
13: Schilderen natuurlijk.
12: Oh ja, wij zijn niet zot, hè? Nee, zeker niet.
13: Gamma.
14: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
15: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
16: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
17: I remember that my whole body was shaking. Be part of this story, that was unreal for me.
18: I'm proud because I feel I changed something in my life.
15: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
16: We Are Tomorrow, now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
19: People of Tomorrow.
20: Hi, my name's Misha. I'm from the USA.
21: I'm Ralph from the Netherlands.
22: Hey, guys, I'm Dennis.
23: Hi, I'm Christian. I'm from Spain.
24: One World Radio.
16: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Chris Dussy.
25: Find out where you can see Chris Dussy this weekend.
16: MK.
25: This guy's in Ibiza closing out a special party. Find out which one in minutes.
16: And now, this is Medusa.

0: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai. Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
7: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cipariexcel.be of bij je Cipari XL.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
8: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be. Sleep
10: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
14: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wij zijn tevreden over uw werk.
17: Maar?
16: Nee, geen maar.
17: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
18: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
19: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
19: Ja.
5: En wat nu?
19: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau.
18: AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
20: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
21: Tomorrowland Winter.
20: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments
22: Listen.
20: Bring the mountains to life.
22: Put your hands in here right now.
20: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
22: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
20: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
23: Yo, what's up, everybody? It's the Belzer. We're going on a European tour soon. So to give you guys a taste, we made a Tomorrowland Friendship Mix. Check it out, baby.
24: Hi, my name is Stacey. I'm from the United States.
25: I'm Marco from Australia.
26: My name is Rocky from Hong Kong.
27: Tomorrowland!
28: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
20: Coming up in the mix... Josh Baker.
29: Mr. Baker will play in moments. This is United Through Music.
20: Peggy Goo.
29: We'll get Peggy Goo and Iris Starr on the airwaves.
20: And if you're the man, it's fine once you understand. And now, this is Prosper.
29: Featuring Clooney and Sybil, official, Free Your Mind. These boys were on the Friendship Mix last week. You can check it out anytime on the Tomorrowland app.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blieft?
8: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf.
8: Oh, je weet het al.
9: Ja, ja.
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk.
8: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
9: Nee, nee, zeker niet.
5: Gamma.
10: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: May we have your attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
16: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
17: Hi, my name is Charlie. I'm from South Korea.
18: Hi, my name's An. I'm from Ottawa, Canada.
19: Hello, I'm Leroy from Belgium.
20: I'm Marshall from Brazil.
21: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, D.O.D.
22: We'll talk about D.O.D. His album lands next week.
21: Sunny Federa.
22: We'll talk Becky Hill with Netsky. Find out why.

0: Slovenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
5: Dag gelukkig.
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
5: Nee, dat lukt niet.
4: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaars.be.
14: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
15: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
18: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
17: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
18: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
17: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
18: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
19: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
20: Peugeot. Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
21: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
22: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van.
23: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
24: Proximus presenteert.
25: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
26: Ja.
25: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
26: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
25: Nee, dat is louche.
24: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Krevel.
27: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
24: Krevel. Leef beter.
28: I beg your pardon.
27: Samen aan tafel.
28: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
27: Witloof.

0: you're coming closer, pressure disappears. Baby, take it over, everything's so clear. I've got no reason, won't you talk to me? You're a precious diamond, baby, stay with me. As you're coming closer, pressure disappears. Baby, take it over.
1: Mediamarkt. Crazy days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals. Op icparixl.be of bij je icparixl. Een verstopping in toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
5: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
16: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
17: I remember that my whole body was shaking.
18: Be part of this story, that was unreal for me.
19: I'm proud because I feel I changed something in my life.
20: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
16: We Are Tomorrow. Now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
21: Hello, my name is Sita. I'm from Belgium.
22: Hey, it's Scotty from Australia.
23: My name is Samir. I'm from Dubai.
24: My name is Alice. I'm from Belgium.
16: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Todd Turchey.
25: Let's get on Inspector Norse, West End on the edit. We'll play Trap from Coulter.
16: And now, this is Art Bat.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Jan?
3: Ja?
1: Jan?
3: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
2: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
8: Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, ja. Het kan anders.
12: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
13: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
12: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
14: Dats 24.
15: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtjebank.be.
16: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
17: Ego Keukens.
16: Deze zondag. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
18: Peren.
16: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
18: Kom, we peren hem.
16: Winnaarswinkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
19: Ah, ik ben het beu.
16: Oei.
19: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
16: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
19: Ja, en hoe verder liever.
16: Ver genoeg, maar niet te ver.
19: Ah ja, voor de kinderen.
16: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
20: Dat is Imo!
21: Yo, what's up everybody? It's the Bowser. We're going on a European tour soon. So to give you guys a taste, we made a Tomorrowland Friendship Mix. Check it out, baby.
22: Hi, I'm Thomas.
23: Hi, I'm Dave from Germany.
24: Hi, I'm Andreas. I'm from Melbourne, Australia, and a shout out to all the Aussies.
25: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Adriatic.
26: What happened?

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
0: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Ramen, deuren, verandas. Reinhards
3: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Hi, I'm Megan from Scotland.
5: Hey, I'm Adam. I'm from Australia.
6: My name is Salome, I'm from France. And I listen to One World Radio.
7: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Armin van Buuren.
8: He's one of our own. We'll get on like a child from Armin van Buuren.
7: Clooney.
8: We'll also play Get Up and Dance from Clooney's album.
9: Get up and dance. Get up and dance.
7: And now, this is Josh Baker.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hoe mag die steak gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn. Medi-Market.
8: Crazy Days bij Medi-Market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
9: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
12: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
11: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Oh nee!
12: Oei, wat is er?
13: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
12: Oei?
13: Ja, wat nu?
12: Ik bel direct de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
15: Oh, een eekhoorn.
14: Een safari in de jungle.
15: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
14: Of maak van je koffiezet...
16: Voilà, uw koffie.
14: Een professionele espresso-machine.
16: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappi. Al pistachio, mi crema di coco en spruzzino di cioccolato.
17: Make it extra.
14: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
18: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
19: Tomorrowland Winter.
18: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments
20: Listen.
18: Bring the mountains to life.
20: Put your hands in here right now.
18: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
20: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
18: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
21: Yo, what's up everybody? It's the Belzer. We're going on a European tour soon. So to give you guys a taste, we made a Tomorrowland Friendship Mix. Check it out, baby.
22: People of Tomorrowland, I'm Kai and the Soul. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
18: You're listening to the sound of Tomorrowland. Relive the madness with MC Stretch.
23: Check, check, 1, 2, are you ready? Stretch in for the next hour exclusive for One World Radio. Hope you are feeling the love wherever you may be as we kick off with the one called Bedouin. Captured live in the hidden forest that is Core. It's time to relive the madness.

Baby girl.

0: unmistakable. Mr. Martin Garrix taking us to halftime. A slight throwback for me on this. RG dropping the Saka remix of the amazing Love Comes Again.
1: You're listening to One World Radio.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Ja, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
9: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
15: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
16: Ook in mij?
15: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
19: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
20: Hello Tomorrowland, my name is Ashley Wilson, I'm from England.
21: Hi, it's Monica, I'm coming from Madrid.
22: It's Mathieu from France.
23: One World Radio!
1: You're listening to the sound of Tomorrowland. Relive the madness with MC Stretch.
0: Welcome back to Relive the Madness with yours truly, MC Stretch. Getting ready for the magic of Tomorrowland in the great city of Shanghai. Happening in a couple of weeks, just to remind you all. But in the meantime, we play music supplied by the best DJs in the world. Who are you voting for? We are One World Radio, and this is the awesome Josie in the Crystal Garden.

0: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief?
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf.
8: Oh, je weet het al.
9: Ja, ja.
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk.
10: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, nee, zeker niet.
9: Gamma.
11: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
14: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
15: Bebad.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Alsof.
13: Wat blieft?
14: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Very few festival has the same feeling as Tomorrowland.
20: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
21: I remember that my whole body was shaking. Be part of this story, that was unreal for me.
22: I'm proud because I feel I changed something in my life.
19: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
20: We Are Tomorrow. Now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
23: Yo, what's up, everybody? It's the Bowser. We're going on a European tour soon. So to give you guys a taste, we made a Tomorrowland friendship mix. Check it out, baby.
24: And I'm from Luxembourg.
25: My name is Sheldon. I'm from South Africa.
26: Tabata, I'm from Mexico.
27: I love One More Radio!
20: Celebrate the magic with Ben Malone. Coming up, Mal P.
28: Hello and welcome to Celebrate the Magic. Mal P to play for you tonight.
20: James Hype.
28: And I'm going to play you this week's tune of the week from James Hype. First, though, let's kick things off with one of my favourite songs of the moment, as Coulter gives us Trapped right here on One World Radio. Celebrate the magic.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Joehoe.
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
14: Bebad.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
15: People of Tomorrow.
16: Hello, people of tomorrow. I'm Douglas from Brazil.
17: Hi, I'm Daryl from Wales.
18: I'm Jessica and I'm from Canada.
19: Tyrone from the United States.
20: Greetings from Thailand.
21: Coming up, Dimitri Vegas.
22: Dimitri Vegas with Bounty Hunter and Brandon on the edit of Whoops.
21: This is Lost Frequencies.
22: And I'm going to play you Lost Frequencies. Live it all.
21: And now, this is Prosper.
22: With Clooney and Tristan Henry. It's called Good Girl.

played live at the Great Library. This is Art Bat.

You're listening to 4x4 on One World Radio.

I'm a summer sea, for so city got a drink.

0: it's all music, man. They dance to it.
1: All right.